0: Hier, ik ben bang.
1: Roxy, maak je geen zorgen.
2: Het is een circus. Eén groot circus. Dat proces, de hele wereld. Allemaal showbiz. Maar jij werkt wel met de allergrootste ster. Weet je dat?